Zuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000. Dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer: op een enkele bui na is het droog. Het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM. She's crazy like a fool.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig, op het afsteken van vuurwerk na. Maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar weer verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is nog niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om 2 fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Braschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Vier andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig en in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit, moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messenaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. Drie mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Nu met Danny Daniels.

Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Light uit 1976. Officieel van natuurlijk niemand minder dan Bruce Springsteen. Hij schreef het voor zijn debuutalbum Greetings from Asbury Park, New York. Dat was in 1973 en het was ook meteen zijn debuutsingle. Helaas haalde het nummer nergens de hitlijsten. Vreemd, hè? Manfred Mann's Earth Band kofferde het nummer in 1976 voor hun album The Roaring Silence. Zij behaalde hiermee de eerste plaats in zowel de VS als in Canada. En ik moet eerlijk als Bruce Springsteen fan eerlijk toegeven, ik vind deze versie ook een stuk leuker dan het origineel.

Ja, het schijnt trouwens dat Bruce Springsteen deze versie zelf verschrikkelijk vond. Maar ja, hij verdiende er als beginartiest toch wel lekker aan. Dus klagen deed de beste man niet. Hey, goedemorgen Wageningen. Je luistert weer naar Weekend Wageningen hier op Rijnstreek 106 FM. Diana is nog even op sabbatical en hopen op deze manier toch nog even voor de zomer haar nieuwe huis klaar te hebben. Dus vandaag doe ik het weer helemaal alleen. Ja, en hoe kwam ik nou bij Blinded by the Light? Het is vandaag 16 mei, de dag, de internationale dag van het licht. Ja, het is ook de internationale dag van het samenleven in vrede. En het is ook nog Wereld Whisky Dag. Nou, er zijn dus genoeg nummers over gemaakt. Maar ja, ik vond dit toch wel een lekkere uuropener. Een liedje over licht. Blinded by the Light. Ja, en ik heb nog meer lekkere muziek bij me. Zometeen de nieuwe single van de Rolling Stones. Naar de Jackson 5 hier op Rijnstreek 106 FM. I want you back.

Weekend Wageningen. Het ultieme zaterdagochtendgevoel op Rijnstreek FM.

Ja, lekker hè. Op 5 mei verschenen ineens twee nieuwe nummers van de Rolling Stones op de streamingsdiensten. De ene was Rough and Twisted, een heerlijke lekker bluesnummer die ik denk ik volgende week ga draaien. En deze, In the Stars, iets vrolijker, catchier en ja, toch een beetje de Rolling Stones sound uit de jaren 80 vind ik een beetje hoor, toch. Deze twee singles zijn een voorproefje op het nieuwe album For Wayne Tongues. Ja, op dit album zijn naast Jagger, Richard en Ronnie Wood ook bijdragen te horen van onder andere Paul McCartney en Steve Winwood. En ook drummer Charlie Watts is nog te horen op een opname die kort voor zijn overlijden in 2021 werd gemaakt. Ja, het album verschijnt op 10 juli. Ja, ik kan niet wachten hoor. En ja, waar ik ook niet kon wachten was de film Michael. Het verhaal van Michael Jackson. Afgelopen donderdag heb ik hem gezien en ik heb genoten hoor. De hoofdrol werd gespeeld door Jafar Jackson, de zoon van Jermaine Jackson. En wat leek die jongen goed hoor. Even als de andere personages, heel goed gecast en die muziek. Ja, ik ben weer helemaal terug in de Michael Jackson fase. Maar dat had je vast al een beetje door. Je hoorde I Want You Back, de eerste single van de Jackson 5 die uitgebracht werd door het platenlabel label Motown en het begin van een grote carrière voor de broers. In Nederland behaalde het de 13e plek in de top 40. Ja, en dan pakken we even het weerberichtje erbij. Wageningen krijgt vandaag een mix van wolken, af en toe een beetje zon en af en toe een bui. De temperatuur loopt tot ongeveer 13 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. De meeste buien blijven kort en licht. Morgen wordt het duidelijk natter, er trekt regelmatig regen over, soms wat steviger. Het wordt rond de 14 graden met weinig wind, en, maar wel uit het zuiden. Na het weekend blijft het eerst nog buiig, maar het warm weer komt eraan. Vanaf donderdag wordt het droger, tegen het eind van de week lopen we richting de 23 graden. Ja, met andere woorden, volgende week kunnen de mussen weer van het dak vallen van de hitte, maar de komende dagen is nog een beetje fris voor de tijd van het jaar.

Ja, vorige week draaide ik hun grootste hit. Dat was natuurlijk In the Summertime, Mungo Jerry. En toen had ik beloofd dat ik die andere grote hit van hun ook een keer zou draaien. En wat je beloofd hebt, moet je ook doen, hè? Mungo Jerry met All White, All White, All White. Ja, het was een bewerking van het Franse nummer Amour, Amour, Amour van Jacques Dutronc was dat, ja. Daarvoor, en die kwam van het album Emergency. Emergency, Cool and the Gang met Fresh. Vreemd genoeg was de plaat niet een heel groot succes. Fresh schopte het in het thuisland van de Verenigde Staten tot de 9e positie in de Billboard Hot 100. Maar in Nederland kwam het niet verder dan de 24e plek in de Nederlandse top 40. Ja, een half jaar later scoorde band wel een hele grote hit. En dat was natuurlijk Cherish. Hey, zometeen gaan we kijken wat er allemaal gebeurde op 16 mei, de dag van vandaag, door de jaren heen. Ook heb ik een verjaardagskalender voor je. En ik kan je vast verklappen dat de zangeres van deze band morgen 51 jaar wordt.

vandaag is het precies 60 jaar geleden dat het legendarische album Pet Sounds van de Beach Boys uitkwam. Ja, dit was de openingstrek van het album Wouldn't It Be Nice, een top 10 hit van voor de band in de Verenigde Staten. Ja, het werd in Noord-Amerika en de Oceanië, dat is natuurlijk Nieuw-Zeeland en Australië, uitgegeven met God Only Knows op de B-kant. En het leuke is, in Europa werden de nummers omgedraaid en werd God Only Knows een hit. En zo stond in 1966 beide nummers op de 11e plek in de Nederlandse top 40. Daarvoor, en het was inderdaad een cover, Phil Leonard bracht het in 1982 uit, maar deze versie werd geen grote hit. De Corrs coverde het nummer bij het televisieprogramma MTV Unplugged en bracht het in 1999 op het album The Corrs Unplugged uit. Het kwam een jaar later op single uit, maar net als het origineel eigenlijk ook helemaal geen hitje. Ja, het is vandaag 16 mei van het jaar 2026. 16 mei, de 136e dag van het jaar, de 137e dag in het schrikkenjaar. Hierna volgen nog 229 dagen tot eind van het jaar. En dat is nog maar 222 dagen tot kerstmis. Tel je mee? 16 mei is ook de dag dat in 1929, 97 jaar geleden, dat was de eerste Oscar-uitreiking. In 1935 in Emmen opent het Noorden Dierenpark, gelegen in het centrum, zijn deuren. Sinds 2016 ligt het even naar buiten onder de naam Wildlands Adventure Zoo Emmen. In 1940, de Duitse bezetters voeren de midden-Europese tijd en de zomertijd in Nederland in. In plaats van de gebruikelijke Amsterdamse tijd. De klok werd 1 uur en 40 minuten vooruitgezet. In 1960, de demonstratie van de eerste laser door Theodor Maiman. In 1966, ik zei net al, de Beach Boys brengen het album Pet Sounds uit. Maar op dezelfde dag brengt Bob Dylan het album Blond on Blond uit. In 1993, voetbalclub VVV Venlo wordt voor de eerste keer in de clubhistorie kampioen van de Nederlandse Eredivisie. En op 16 mei 1984 overleed de Amerikaanse entertainer Andy Kaufman op 35-jarige leeftijd. Hij werd vooral bekend door de serie Taxi en zijn optredens bij Saturday Night Live. 8 jaar later kwam R.E.M. Met het album Automatic for the People. Met daarop een eerbetoon aan Andy Kaufman. En dat was met dit nummer, Man on the Moon.

0: Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
1: Ja, mooi hè. Vooral bekend in de versie van Robbie Williams. Maar het nummer is veel ouder. Officieel van de Amerikaanse countrymuzikant Jerry Jeff Walker, die Mr. Bojangles ook echt ontmoet had. Ja, en hoe dat zat, ik heb het even voor je uitgezocht. Ik heb het hier staan. In 1965 zat Walker in de gevangenis vanwege openbare dronkenschap. En hij ontmoette een dakloze man die zichzelf Mr. Bojangles noemde. Om zo zijn ware identiteit te verbergen voor de politie. Ja, de mannen praten over allerlei zaken, maar toen Mr. Bojangles een verhaal over zijn hond vertelde, werd de sfeer een beetje donker in de cel. Een andere gevangene vroeg toen om iets om de stemming te verlichten en Mr. Bojangles voerde een tapdance uit. Ja, Jerry Jeff Walker bracht het uit op zijn gelijknamige album in 1967, maar het nummer kreeg bekendheid door de cover van de Nitty Gritty Dirt Band, die het in 1970 uitbrachte als de tweede single van een album Uncle Charlie and His Dog. Uncle Charlie and His Dog Teddy zelfs. In 1971 kwam er een versie van Nina Simone en een jaar later deze van Sammy Davis Jr. Ja, het werd geen hit in Nederland, maar later scoorde Sammy Davis wel twee grote hits. En dat waren de Candyman en Barita's Time. Sammy Davis, hij overleed, vandaag precies 36 jaar geleden op 16 mei 1990. Ja, en daarvoor hoor je een eerbetoon aan Andy Kaufman, die op 16 mei 1984 overleed. R.E.M. met Man on the Moon. Ja, gezellig hè, al die overleden mensen. We pakken even de verjaarskalender erbij om te kijken wie er allemaal jaren zijn en een leuk feestje vieren. En het zijn veeljarigen. Artiest Tori Spelling is jarig. Beverly Hills 90210. Ze is ondertussen al 53 jaar. Debra Winger, 71 jaar. Megan Fox, 40 jaar. Bas Westerwil, 63 jaar. Simon Keizer, 42. Billy Crawford, 44 jaar. Laura Pausini, 52 jaar. Jonathan Richman, 75 jaar. En Janet Jackson, zij wordt vandaag 60 jaar. Ja, en dan gaan we naar morgen. En dat is wel een mooie, want dan is onze koningin jarig. Maxima Sorgheta. Of heet ze nog Sorgheta? Of heet ze gewoon Van Oranje? Ik weet niet. 55 jaar wordt ze. Frank Visser, 75 jaar. Radio-DJ Erik-Jan Roosendaal, 54 jaar. Jody Piper, 74. Jasper Fabe, 60. Sugar Ray Leonard, 70 jaar. En een heel veel artiesten. Udo Lindenberg, 80 jaar. Andrea Jane Core, je hoorde haar net met de Coors, 51 jaar. Trent Reznor van Nine Inch Nails, 61 jaar. Jordan Knight van New Kids on the Block, 55 jaar. En ja, 65 jaar. En dan hebben we ook nog Josh Homme, leadzanger van Queens of the Stone Age. Hij wordt morgen 53 jaar.

Ja, er waren even twee momentjes van rust achter elkaar. En ja, met Orinoco Flow, de zaakjes, Sail Away. Een nummer 1 hit in 1988. De titel verwijst zowel naar de Zuid-Amerikaanse rivier, de Orinoco, als de Londense Orinoco Studios. Nu is dat de Miloco Studios. Daar is deze single ook opgenomen. En ja, ze was ook de zangeres van Clannad en morgen wordt ze 65 jaar. En daarvoor hoorde je Queen of the Stone Age met Make It With You. Geen hit in de Nederlandse top 40, maar wel nummer 1 in de Kink 40. Dat dan weer wel. Hey, ik heb nog even een klein beetje tijd over, dus ik gooi er nog even na dit rustmomentje wat gitaren in. Een lekker kort nummer van Elvis Presley. The Guitar Man.

Ja, altijd handig hè, als je wat tijd over hebt. Een nummer van Elvis Presley en je tijd wordt zo gevuld. 2 minuut 12 was dit hele nummer. Guitar Man van Elvis Presley. Ja, we gaan eruit met een lekker instrumentaal stukje. Deze man is vandaag 75 jaar geworden. Hij heeft punk gemaakt, indie, rock'n'roll, country. En hij heeft zelfs een Spaanstalig album uitgebracht. Maar eigenlijk kennen we hem alleen maar van dit nummer. Jonathan Richman.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek
1: FM. Hi, this is Michael Jackson. And you're listening to Weekend Wageningen with Danny and Deanna.

Ja, ik weet het nog heel goed. Het was Hemelvaartsdag 2026. Het was zo'n druilerig weer. Dus ik zei, we gaan weer eens lekker ouderwets naar de film. En zo spontaan was het eigenlijk niet, want ik wist precies waar ik heen wilde. Maar mijn wederhelft was gelukkig net zo enthousiast. Dus we hebben zitten genieten van de film Michael, het verhaal van Michael Jackson. Wel in een vogelvlucht, want als ze echt alles wilden vertellen, duurde de film wel een paar uur langer. Maar dit was het laatste nummer van de film, tenminste voor de aftiteling dan. Toen Michael Bad werd, ja, toen eindigde de film in 1987. Dus wie weet komt er een vervolg. Ja, weet je trouwens wat je niet ziet in de film? En dat is dat Jackson het nummer oorspronkelijk wilde uitbrengen als een duet met Prince. Alleen deze had een beetje moeite met de eerste regels van het nummer, You Butt Is Mine. Hij zei tegen Michael Jackson van, dat ga ik niet naar je toe zingen, Michael. Maar Michael Jackson zei, gaan we doen. En hij wilde het nummer niet aanpassen. Dus Prince die zei van, je zoekt het maar uit. Ik ga weg. Jammer hè. Misschien kreeg je later wel spijt, want Bad was de zesde nummer 1 hit van Michael Jackson. En na I Just Can't Stop Loving You, de tweede nummer 1 single van het album Bad. Ja, een jaar later zou Smooth Criminal ook nummer 1 worden. Ja, Michael Jackson, ik zit er weer helemaal in, maar ik zal me voor de rest inhouden voor dit weekend. Volgende keer meer. Hey, we pakken even het weerbericht erbij. Zou het nog droog worden dit weekend? Laten we eens kijken. Nou, toen ik hier vanmorgen aankwam was het nog een lekker zonnetje, maar het wordt ondertussen al wat donkerder. Ja, Wageningen krijgt vandaag een mix van wolken en af en toe een lichte bui. De temperatuur loopt op tot ongeveer 13 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. De meeste buien blijven kort en licht. Morgen wordt het duidelijk natter, er trekt regelmatig regen over en soms wat steviger. Het wordt rond de 14 graden met weinig wind uit het zuiden. Na het weekend blijft het eerst nog buiig, maar het wordt warm en vanaf de donderdag ook droger. Tegen het eind van de week lopen we richting de 23 graden. Ja, dus het is een beetje door de zure appel heen bijten, hè. Vanaf volgende week weer stralend weer en dan draaien we weer allemaal van dit soort nummers. Ja, ik heb er helemaal zin in. Zonnetje erbij.

Ja, regen of niet. Ik word altijd zo vrolijk van de nummer. Van het conceptalbum gebaseerd op het prentenboek The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast hoorde je Roger Clover and Friends met Love Is All. Ja, en dan deden heel wat vrienden mee op het album. Zo zong onder andere Glenn Hughes, David Coverdale en John Lawton van Uriah Heep mee. En Ronnie James Dio zong Sitting on a Dream, Homeward and Love Is All. Met andere woorden, de zingende kikker uit de videoclip is Ronnie James Dio. Ja, de metterzanger van de bands als Rainbow, Black Sabbath en Dio is helaas niet meer onder ons. Hij overleed op 16 mei 2010, vandaag precies 16 jaar geleden. Ja, daarvoor ook niet meer onder ons, Miriam Makeba met het vrolijke Pata Pata. Ja, en deze man die leeft nog wel. Afgelopen dinsdag verscheen hij ineens in beeld tijdens de halffinale van het Songfestival. Boy George. Ik heb een unusual suspectje voor je. Coaching Club met Time.

Ja, sorry, moet ik toch nog even terugkomen op die Michael Jackson film. Want dat was toch wel heel apart. Het personage Janet Jackson doet helemaal niet mee. Alsof ze helemaal niet bestaat. LaToya wel, maar Janet is helemaal uit de familie Jackson gewist. Ja, ik weet dat ze wat jonger was dan de rest. En de film voornamelijk om Michael, zijn broers en zijn ouders gaat. Maar ja, na Michael is ze toch wel de meest succesvolle Jackson, toch? Je hoort

Ja, het is vandaag 16 mei 2026. Vandaag is het precies 60 jaar geleden dat het Bob Dylan album Blond on Blond uitkwam. Ja, het album verscheen op 16 mei 1966. En ja, dat heeft Bob Dylan weer. Het is wellicht niet eens het beste album van die dag. Want op diezelfde dag verscheen ook Pet Sounds van de Beach Boys. Ja, en toch wordt Blond on Blond gerekend tot Dylan's beste werk. En sommigen beschouwen het zelfs als Dylan's absolute meesterwerk. Ja, ik kon uit zoveel moois kiezen, maar ik heb gekozen voor I Want You. Ook uit 1966. Daarvoor hoor je een goede vriend van Bob Dylan, George Harrison, met What Is Life uit 1970. Ja, hij schreef een nummer al in de tijd toen hij nog bij de Beatles zat. Niet voor hemzelf, maar voor Billy Preston, die vaak met de Beatles meespeelde. Harrison kwam er echt achter dat deze meer met funk en soul bezig was. En het nummer was net iets te rock voor zijn smaak. En in plaats van het nummer dan maar aan de Beatles te geven of samen met de Beatles op te nemen, legde Harrison het nummer naar zich neer. En maakte het een jaar later af, met Eric Clapton op gitaar trouwens, tijdens een sessie voor zijn eigen album All Things Must Pass. Ja, in 1971 kwam het nummer in Nederland uit en bereikte de derde plek in de Nederlandse top 40. Ja, ik dacht, ik moet mijn regenpak aan, maar het valt nog even mee. Dus we pakken ons fietsje en we gaan kijken wat er allemaal te doen is in en om Wageningen. Ja, en dat is wel leuk, want ik zit hier boven de Junushof. En bij de Junushof is vandaag al vanaf woensdag eigenlijk de buitententoonstelling Oudzeer van Stichting Open Minded in samenwerking met de gemeente Wageningen te zien op het plantsoen hier voor Theater de Junushof. Deze reizende tentoonstelling vertelt de vaak verzwegen geschiedenis van Nederlanders met de roots in Nederlands-Indië of Indonesië. Aan de hand van persoonlijke verhalen gaat Oudzeer over oorlog, ontworteling en veerkracht. En laat de tentoonstelling zien hoe deze geschiedenis nog altijd doorwerkt in de volgende generaties. De tentoonstelling is tot 3 juli hier te zien. Ja, en afgelopen week keerde ook de Hemelvaartskermis weer terug op parkeerterrein de Gevangenentoren langs het plantsoen. Tot morgenavond kun je nog lekker botsen in de botsauto's, je favoriete biertjes grijpen of rondjes draaien in de spannende Poliep. Vandaag en morgen dus van 2 tot 11 geopend. Verder natuurlijk nog dus de Stadsbrouwerij in Wageningen, want die heeft heerlijke lokale bieren en verhalen te vertellen. Wil je meer weten over hun lekkere bieren en de bijzondere brouwerij? Boek dan een gezellige rondleiding. Iedere zaterdag is open proeverij. Ook elke tweede zondag van de maand kun je komen proeven. Kaartjes moet je wel van tevoren reserveren via de webshop. Vandaag en morgen van 10 tot 5 Kunst aan het Klompenpad. Kunst aan het Klompenpad neem je mee naar het groene landgoed De Lieskamp in Wageningen. Langs het Harsloer Klompenpad vind je 2,5 kilometer aan kunst. Hout, glas, keramiek, poëzie en sculpturen. De kunstenaars zijn zelf aanwezig om te vertellen en live aan nieuwe werken te werken. Op het landgoed verzorgt Rotary Wageningen Bergpoort koffie, gebakjes en frietjes. En de opbrengst gaat naar de Alphen, de huurseactie van de 15-jarige Akke Ipema. Even kijken, morgen zijn er nog meer wandelingen, zoals de Uiterwaardwandelingen en Ontdek de Lente in het Arboretum Oostereng. Uiteraard kun je nog steeds de verhalen van bomen horen door de QR-codes te scannen en is er de Freedom Run Wageningen. Meer informatie over deze evenementen zijn te vinden op de website van Proef Wageningen. Ja, en dan gaan we nog naar morgen een gezellige Gypsy Jazz Jam Sessie in Café de Saaier. Een aantal leuke muzikanten zijn uitgenodigd om tussen 4 en 7 gezellige jazzmuziek te spelen. Kom luisteren, als je interesse hebt om mee te spelen, neem dan even contact op met de Saaier. Ja, altijd lekker hoor, van die Gypsy gitaren. Als je heel goed luistert, in de verte, dan hoor je ze al. Ja, hoor je hem?

Ja, meestal als er iets nieuws verschijnt, duurt het bij mij wel even. Ongeveer een jaar of 10 voordat ik het een beetje ga waarderen. Maar ook anno 2026 komt er af en toe wat nieuws voorbij waarvan ik denk van, ja, dat is toch wel wat. Zo zag ik deze rij vorig jaar eigenlijk op Glastonbury Festival. En ik had meteen iets van, wauw, wat een show. Ze toen voor de eerste keer Where's My Husband, wat later op single uitkwam. Dit was de voorganger Suzanne, die ze samen met Mark Ronson uitbracht. Daarvoor hoorde je de laatste grote hit van de Gypsy Kings met Baila Me uit 1991. Lekker zomers allemaal, hè? Hey, vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival. Vorig jaar hadden we een hele uitzending aan besteed. Had ik nu helemaal geen zin in. Maar een nummer uit die tijd dat het Songfestival nog wel leuk was, dat moet toch wel eigenlijk kunnen, hè? We gaan terug naar 1997. De winnaar.

Ja, ik was een beetje aan het googlen wat er gebeurd was met die Tom Locke. Maar ja, hij deed het nog best wel leuk. En eigenlijk is hij nou meer bekend als stemacteur. En spreekt hij tekenfilms in. Dus toch nog goed gekomen met De Beste Man. Dit was de nummer 3 hit in de Nederlandse top 40 in 1989. Ja, en daarvoor toch wel iets van het Eurovisie Songfestival. Wel uit 1997. Catharina en de Wees met Love Shine a Light. Ja, de eerste single van de 9e en laatste studioalbum Walk on Water. Ja, en met 227 punten haalden ze de hoogste score ooit tijdens het Eurovisie Songfestival van 1997. Ik weet niet of het al een keer ingehaald is. Ik volg het helemaal niet meer, maar... Het was toen een hele prestatie. In de Nederlandse top 40 deed ze het ook goed. 4e positie. En het was haar eerste grote hit in 12 jaar. Now Walking on Sunshine uit 1985. De informatie in 1997 werd Mrs. Einstein 22e met Niemand heeft nog tijd. Ik heb nog wat tijd over. Dus ja, dan zit ik toch weer. Kom ik hier met die Michael Jackson aan? Ja, ik ga toch weer iets draaien. Dit zou eigenlijk een duet worden. Op trillen tussen Freddie Mercury en Michael Jackson. Nou, Freddie Mercury die haakte eigenlijk misschien wel wegens zijn ziekte af. Was druk ook met andere dingen. Michael Jackson was ook druk met andere dingen. Dus op een gegeven moment werd het een duet tussen de Jacksons. Wel met Michael Jackson en Mick Jagger. Dus ja. Toch nog even Michael Jackson.

Ja, ik heb hier een stukje van de demo gevonden van het origineel van de Freddie Mercury en Michael Jackson. Hoor er wat doorheen? Maar dat was dus, eigenlijk was dat het idee. Michael Jackson samen met Freddie Mercury. Maar het werd dus de Jackson van de Jacksons. En Mick Jagger, ook heel geweldig hoor. Nou, wel leuk, want ik had het programma geopend met Michael Jackson en de Rolling Stones. Dus we zijn weer terug bij af. Nou, zullen we nog één nummer van het Songfestival doen? En dan schakelen we over naar Jan-Pieter en de Zinderende Zaterdag. Die zit alweer helemaal klaar. Ik ben de volgende week nog met... Ben ik er weer. Met Weekend Wageningen. Ik weet niet of Diana dan al terug is. Ik denk het eigenlijk niet. Ik dacht dat ze zei dat ze het maandje er tussenuit ging. En ik hoop dat ze dan lekker is opgeschoven met haar nieuwe huis. Want ze is er toch al een tijdje mee bezig. Wij gaan eruit met een... alcoholische drankje, 50 milliliter verse sinaasappelsap, 100 milliliter gekoelde champagne, cava of prosecco, koud champagneglas, een schijfje sinaasappel erbij en dan heb je een Bucks Fizz.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreken. Zinderende zaterdag met Jan-Pieter Ubbels.

0: Taylor Swift op Rijnstreek in de Zinderende Zaterdag. En Opal Light. En haar nieuwe single die is ook uit. Die is getiteld Elizabeth Taylor. Geen idee waarom. Schijnt iets met... ze was fan van Elizabeth Taylor. Hartstikke leuk. Daarvoor Third World en Trisha Love. Op een nieuwe zaterdagmiddag. Tot 2 uur ben ik bij je. En ik kijk hier naar buiten en ik zie dat de lucht een beetje betrekt. En ik moest vanochtend een stukje lopen. Want ik had de auto ergens in de woonwijk geparkeerd. Dat had te maken met een andere afspraak die ik hiervoor had. En ik dacht al van, nou ja, misschien is het een goed idee om een paraplu mee te nemen. Maar ik heb het toch op tijd gered. Maar straks, dat wordt een, moeten we bijna zeggen, een spannend muziekje op gaan zetten. De Zinderende Zaterdag, ik heb zometeen voor je natuurlijk bericht uit Wageningen. Neem het weekend weer bericht met je door. We hebben de plaat die je kunt samenvatten in 1 zin. Er is streektaalmuziek en natuurlijk ook nieuwe muziek. En dat is hele leuke nieuwe muziek van Kevin, samen met Roxy Dekker. Oh, ik had verwacht dat er iets ging lopen, maar er loopt niks.
1: Rijnstreek FM. Muziek en nieuws voor Wageningen.
0: Ja, nu wel.

Fancy. Die leerden we kennen met deze single samen met Chainsmokers en Closer op Rijnstreek. Daarvoor, het was nieuwe muziek van Kevin samen met Roxy Dekker en Jij Hebt Mij. En net zoals Harry Styles de komende tijd in Amsterdam staat, staat ook Roxy Dekker de komende tijd, ook in Amsterdam, maar ze op een andere locatie. En ook wat later in het jaar, het is pas september, ja, schrijf het alvast in je agenda. Je kunt nooit op tijd zijn, zeg ik dan maar zo. 3, 4 en 5 september. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Later staat ze ook nog, of nee, eerder trouwens, in juni. Kun je haar vinden op het Werchter Boutique. En ook eerder is Pinkpop 2026. Dat vindt plaats op 19 juni. Dus ook daar zul je Roxy Dekker vinden. De zinderende zaterdag onderweg voor je. De Alan Parsons Project. Eye in the Sky uit 1982. Dit is iets recenter, maar klinkt net zo oud. Het is White Town in de zinderende zaterdag.

0: Ja, heerlijk. Die Alan Parsons Project die je hoorde hier op Rijnstreek 106 FM. En The Eye in the Sky daarvoor. Ja, een plaat die misschien net zo oud klonk. Ook uit 1982. Nou, was niet helemaal waar. Het waren de jaren 90 met deze single van White Town. En Your Woman die je hoorde. Zometeen dan heb ik berichten voor je uit Wageningen. En we gaan iets doen met gletsjers. Ja, vind ik heel opmerkelijk. En we hebben iets met klompen. Ja, ja, dat zijn leuke dingen. En we hebben het weekend weer bericht voor je. Eerst op vakantie met Douwe Bob.
1: All right.

0: Douwe Bob in de zinderende zaterdag. En this world is our home. En ja, eigenlijk, wat mij betreft, dat klopt eigenlijk ook wel een beetje, toch? Zaterdag, het is 16 mei en aankomende donderdagavond tussen 8 en 9 is de lezing Veluws Gletsjer, Paradijs in het Schip van Blauw. En in deze lezing nemen de Wageningse auteur Wim Huizer en de nationaal bekende landschapsfotograaf Jurjen Drent je mee en vertellen ze het verhaal van het doorkruisen van dit Veluws Gletsjerparadijs. Als je niet helemaal weet wat dit gebied is, het zit ongeveer tussen de Wageningse Berg, Renkums Beekdal, Goudsberg, dat is bij Lunteren, en de Postbank. En als je daar nog nooit bent geweest, dat is in de buurt van Rheden. En is gevormd door de kracht van een gletsjer in de ijstijd. Dat is een hele tijd geleden. En hun ontdekkingen delen ze in hun boek. Informatie hierover lees je gewoon op de website nieuweveluwe.nl. En als je naar de lezing wil, dan moet je even aanmelden. En dan iets anders. Tijdens kunst aan het Klompenpad kunnen wandelaars en fietsers genieten van een unieke kunstwerken. Van hout, glas, keramiek, poëzie, sculpturen en nog veel meer. Dat is dit weekend opgesteld langs het Klompenpad. De opening die was vanochtend op landgoed De Lieskamp door wethouder Vintelman. Hij is van de gemeente Rhenen en burgemeester Floor Vermeulen natuurlijk van de gemeente Wageningen. Kunst aan het Klompenpad is een schilderachtige wandeling / fietsroute. Die begint in Rhenen op landgoed De Lieskamp. Dat is bij de Egelsteeg in Wageningen. De Klompenpad langs kunstwerken van getalenteerde kunstenaars. En de Klompenpad voert je door groene landschappen en ook langs de... langs de Geert. Oké. Dan is het alweer 2 minuten over half 1. Tijd voor het weekendweerbericht. Vanmiddag kans op lichte regen. Ik moet even goed beginnen. Dit weekend is overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. Vanmiddag is daarbij kans op lichte regen. De temperatuur ligt rond de 13 graden. In de avond en nacht is het droog en de temperatuur daalt richting de 5 graden. Morgen is de kans op wat regen aanwezig. De temperatuur ligt dan rond de 14 graden. De nieuwe week wordt wisselvallig met buien, maar geleidelijk iets warmer. Dan wordt het zo'n 17 graden. En vanaf donderdag is het droger, zonniger en de temperaturen die zijn oplopend naar 22 graden. En ik heb al iets gehoord over de Pinksterdagen. Die schijnen nog warmer te worden.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Goedemiddag. Sneeuwmuziek voor je van Thumber en zijn homewrecker.

Miley Cyrus, met een beetje hulp van Mark Ronson. En je hoorde natuurlijk Nothing Breaks Like a Heart. Daarvoor Summer en zijn home record. Ja, ik zei dat het nieuwe muziek was. Het staat al een tijdje in de hitlijst, Jan-Pieter. Dat wist ik ook eigenlijk wel. Onderweg voor je de plaat die je kunt samenvatten in één zin. Draait muziek voor je van Heart en Magic Man.

Ja, in de jaren 70 hadden ze gewoon wat meer tijd nodig om tot een punt te komen. Dat is helemaal niet erg. Hard, hoorde je. En Magic Man in de zinderende zaterdag. Ik zat even na te denken over onze plaat die je kunt samenvatten in één zin. Ja, die plaat die heeft als titel River. En ik zat te denken, ja, er zijn natuurlijk in het verleden een hele stapel platen met River in de titel gemaakt. Zo zijn daar River Deep Mountain High. Die is van Tina Turner, samen met Ike. En je hebt ook The River of Dreams van Billy Joel. Natuurlijk de overbekende The River van Bruce Springsteen. En misschien het wat foute Boney M, The Rivers of Babylon. Nou ja, ik ga een hele andere river laten horen aan je. Maar eerst heb ik andere muziek. Zometeen nieuwe muziek van Cassie Aust-Aston. Eerst Wet, Wet, Wet. En Sweet Little Mystery.

Ja, het zegt alles. Cassie Ashton en Bitches. Muziek straight from Nashville. Zo zou je het kunnen zeggen als je ergens in Nashville daar een plaatselijke kroeg of café of restaurant binnenwandelt. Dan is altijd in het hoekje ergens zitten is een podium en daar treedt de hele dag door. Als het café, restaurant of iets anders een kroeg de hele dag open is, dan zal er ook een artiest optreden. Zijn vaak beginnende. En dit is nou echt een artiest die je daar zou kunnen aantreffen. Maar ze heeft iets verder bereikt. Ze heeft een plaat uitgebracht. En die heeft inmiddels Nederland ook bereikt. Het is, country in optima forma, dat zeker. Daarvoor Wet Wet Wet en Sweet Surrender. Zijn toch twee, een beetje tegengestelde platen. Goed, ik moet een beetje opschieten, want ik loop een beetje uit de tijd. Tijd voor de plaats in één zin. En deze week is dat The River. En The River die vertelt hoe een man vastloopt in een affaire vol schuld, leugens en ongewenste zwangerschap. Waardoor hij geconfronteerd wordt met de pijnlijke gevolgen van zijn eigen daden. Ik heb het over Eminem, Ed Sheeran, dit is The River. I've been

0: Streek FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis en Koffietijd. Ook was hij lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerwiel had hartproblemen, maar is volgens RTL onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Verschillende horlogeswinkels van Swatch blijven vandaag dicht vanwege onrust rond een speciaal horloge. In Leidschendam waren een paar honderd mensen naar de winkel gekomen. De politie moest ingrijpen en een deel van het winkelcentrum werd ontruimd. Ook in Amsterdam en Utrecht stonden honderden mensen voor de deur en de winkels zijn dichtgebleven. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Nederland geeft 2 eeuwenoude objecten terug aan India. Het gaat om de zogeheten Chola-platen, metalen ringen met daaraan koperen platen. Op die platen staan historische teksten over een dynastie. Ze komen uit de 11e eeuw. Honderden jaren geleden kwamen ze in Nederland terecht, uiteindelijk bij de Universiteit van Leiden. Morgen worden ze formeel overgedragen aan India. Het weer, zonnige periode met buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag vaker zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, een hele goede middag.
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Lijnstreek FM. Zinderende zaterdag.

0: Ja, ik vind het eigenlijk een beetje een niets aan de hand plaat. Maar als je naar de videoclip kijkt, dan ja, gaan mensen echt uit hun dak in dat stadion. Het is Sam Fender die je hoort samen met Olivia Dean. En wat een fantastisch duet. Rain Me In. In de Sinter aan de Zaterdag. Op Rijnstreek. En ook Dasha hoorde je. Austin. En ja, ze snapt er helemaal niks van. Waarom is hij weggegaan? Dat is weer een plaat die ik een keer moet gaan samenvatten in één zin. Misschien is dat een goed idee eigenlijk. Tweede uur voor je onderweg. Met straks natuurlijk nog berichten uit Wageningen. Ik heb ook... Ja, streektaalmuziek. En deze week streektaalmuziek. Ik pak even een artiest die ik een paar weken geleden... of misschien een paar maanden geleden alweer... ik weet het eigenlijk niet... aan je heb laten horen. En die heeft een nieuw album uitgebracht. Ja, ik praat nu in de riddels. Maar ja, wil je het hele verhaal? Ja, dus moet je gewoon luisteren tot ergens 14:15, 14:50. Dat is zo'n beetje altijd wanneer ik toekom... aan de streektaalplaat van deze week. Ook heb ik nog muziek onder meer voor je klaarstaan van... kijk even naar mijn lijstje. Donnie, hartstikke leuk. Level 42, Camila Cabello en ook Magic. Magic.
1: Je hoort het meteen. Dit is Rijnstreek FM.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Ja, ik denk, ik laat me nu een keertje niet verrassen. Dat is muziek van Senna. Een heel hysterisch muziekje dit. Even, ik pak even wat anders, want dit gaat helemaal nergens over. Ik werd er een beetje moeilijk van. Ja, kijk, het is iets beter. Verkeerde muziekje, wil wel eens gebeuren. Jorda Senna, samen met Dolly en Waar Blijf Je Nou? En Senna, ze heeft een aantal optredens bevestigd op haar website. Onder meer staat ze op Elst 1300. Dat is in Gelderland hier, Elst Gelderland. De evenementenplein, al daar. 14 juni voor de liefhebbers. En 12 juli, dat is al iets later, dat is Dreamfields Festival. Latem, reden laag. Daar op het recreatieterrein al daar. En dan zijn er verder nog wat optredens. Daar zal ik even doorheen te scrollen. Ik zie nog op 30 mei de Zomer van Brabant. Hartstikke leuk, in Den Bosch. En dan hebben we nog eentje volgens mij. Dat is komende week. Ja, Fresh Festival. Festival. In Enschede. Nou, daar kun je dus Senna vinden. En misschien gaat Donnie ook wel mee. Om het nummer te brengen wat getiteld is Waar Blijf Je Nou? Daarvoor, 2014 alweer, Magic. En je hoorde Rude.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.
2: En dank je, George, dat je me even aankondigt.

De zinderende zaterdag met Level 42 en Hot Water. En daarvoor had ik Queen samen met George Michael en Somebody to Love. En ik dacht bij mezelf, misschien is het wel een keer weer leuk. Om het maar even zo te zeggen, dat ik de lange versie van die plaat aan je liet. Of nee, niet de, ja, ook de lange versie. Maar ook de live versie vind ik eigenlijk leuker dan degene die op band staat. En misschien heb ik dat wel eens wat vaker verteld. Goed, even kijken naar de tijd. Want we gaan alweer ruim richting 1:30. De berichten uit Wageningen staan voor je klaar. En dat heeft alles te maken met natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. Want je zit weer in die periode. Ja, we hebben net natuurlijk 4 en 5 mei gehad. Dus alle dingen die daarmee te maken hebben zijn weer geweest. Maar er is nog een ander verhaal wat ook verteld moet worden. Dat ga je zo meteen horen in de berichten uit Wageningen. En straks natuurlijk in september. Dan gaan we weer richting de Airborne. Dus het is allemaal tegelijk deze tijd. Ongelooflijk. Zometeen in de berichten van Wageningen. Camilla, ga zingen.

0: Camila Cabello in de zinderende zaterdag en Don't Go Yet. Ja, het is eigenlijk natuurlijk al, zomer kun je het nog niet noemen. Hè? Laten we het later lente noemen. Afgelopen week, toen liep ik nog vrolijk rond in mijn winterjas. Ja, ik vond het zo koud buiten. Ik dacht, ik doe gewoon mijn winterjas aan, want ik kan echt niet. Maar goed, deze muziek moet een beetje voor de zomer zorgen. Dus, lekker zomers, wat mij betreft. Zaterdag, het is 16 mei en aankomende woensdag, middag en avond is de voorstelling Stuk Stoppelman te zien in de Wolfswaard aan de Rijn. Het is een ingekorte korte versie van 30 minuten zonder muzikant Floris van der Vlucht. Maar wel met een nagesprek, dat dan wel. Het stuk gaat over het oorlogsverleden van Marie Stoppelman, gespeeld door Gonnie Gakeer. De Amsterdamse Joodse arts Marie Stoppelman zat samen met broer Theo ondergedoken in huizen Wolfswaard in Wageningen. En een paar dagen voor Marie's 30ste verjaardag in 1944 werden zij verraden en opgepakt. En vervolgens was hun eindstation Auschwitz. Als arts kreeg Marie de kans om aan de gaskamers in Birkenau te ontkomen. En werd noodgedwongen kapo en assisteerde Mengele bij zijn gruwelijke experimenten. Bij de bevrijding door het Rode Leger in januari 1945 was Marie op sterven na dood. Nou, daar komt hij met een beetje koude mededeling. Informatie hierover lees je op theaternaatdan.nl. En dan moet je even zoeken op Stuk Stoppelman. Best wel indrukwekkend, denk ik, om na te gaan. Zo'n stuk van 30 minuten.
1: Jan-Pieter Ubbels.
0: Goedemiddag.

Tate McRae en Greedy, alweer uit 2023 deze single. Daarvoor Bruno Mars, I Just Might, niet meer op nummer 1 in Nederland. Dat is een hele andere track. Dit is Princess.

Ja, het nummer is een beetje vergeten wat mij betreft. London Beat and You Bring On The Sun. Daarvoor. Princess, Say I'm Your Number One. Ik heb het een beetje raar opgeschreven vandaag. Ik heb het opgeschreven zoals als je het woord number zegt, of nummer. Dan wordt het vaak afgekort tot NO. Of NR. Ja, dan moet je altijd maar net weten. Oh ja, daar staat nummer of number. Dat is een beetje gek. Sorry. Het is een beetje inside information. Dit heb je eigenlijk helemaal geen donder aan. Dus we zullen dit gesprek afronden. Het is tijd voor de streektelplaat van deze week. Die komt uit Drenthe. Ik draai vaak muziek uit Drenthe. Ja. Misschien heeft het te maken met het feit dat ik uit Drenthe kom. Daar liggen mijn roots eigenlijk. Dus ja, word je vaak richting Drenthe gestuurd. Maar goed, er zit ook goede muziek in de provincie Drenthe. In ieder geval singer-songwriters. Ik heb het over Daniel Lohuis. En ik heb al een keer het nummer En de wind maar waai weeën laten horen. Van zijn recente album getiteld Jager. En daarvoor ging hij op reis om inspiratie op te doen. Dan ging hij naar de Verenigde Staten. En ja, dit album verdient gewoon nog om nog een track aan je te laten horen. En ook dit nummer is weer ontstaan volgens het vaste ritme dat Daniel heeft bij het werken aan een nieuw album. Reizen, ideeën verzamelen en daarna in korte tijd een album opnemen. Meestal, hè, dat is een half jaar ben je op pad om inspiratie op te doen. Ja, daarna moet er nog iets gebeuren in de studio. En dat moet dan heel snel in één keer of zo. Iets in die trant. Goed, ik ga het nummer gewoon voor je draaien. Want daar gaat het natuurlijk om. Ik moet even iets doen. Van het album Jager draai ik het nummer over UN.

van zijn nieuwe album Jager was dit Daniel Lohuis en Over You Hen in de Zinderende Zaterdag. Zometeen, dat heb ik Maroon 5 voor je, Sugar. Maar eerst Lady Gaga.

0: Zaterdag en Sugar. Daarvoor had ik de Dead Dance van Lady Gaga. En zometeen, ja, het is echt nog een paar seconden. Daar liefst je voor je. Een nieuwe editie van het, van wat eigenlijk? Ja, natuurlijk, van het Rijnstreek Café.
1: Rijnstreek FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon en dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan Caisson-ziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begrijpen.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: van de Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer vanavond droog, vannacht weer regen, minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon en dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie

0: van de Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moest daarbij de benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is de man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsis te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Het straftribunaal in Den Haag hoorde 3 jaar geleden dat hij dement was. Hij is niet berecht. Het weer, opklaringen, vannacht periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnsleek FM.
2: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Griesem, droesem, klappaloe. Vliegen de Rijn, zijn lieve ladoe. Zweren, Langending en Zwemelaar. Kon ik maar zweven als een ooievaar. Griesem, droesem, klappaloe. Vliegen de Rijn, zijn lieve ladoe. Zweren, Langending en Zwemelaar. Kon ik maar zweven als een ooievaar.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.